de man met het schijn in de platte. De traffic in Devil, nu zo spät. Als het zoelt, verven. Was het met een bisschen ruhigheid? Schabbes, dat brengen me niet. Aan mijn lieg. Het gaat zo'n mooie ding. Schabbes gaat zo'n lichtigheid, bedankheid. Ik ga schmissen, lernen en leinen. Ik ga eruit met de kinderlicht. Als het gaat zo'n. Een ruhige Schabbes.

geen shit, we kleren voel van mijn gieren, maar dat shit. Ik lijk op een naaien shit, als je het me beter. Voel die pittenbrood, ik zoek erop die gemoer, het voelt jouw fiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Maar mijn plisting zeg, die ganze shit me beter. Zal mijn hoeken vreden, die ganze toys wat. Ga je me